0: vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeke toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeek toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10:00 worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
0: De nacht van Oost-West.

0: En het vliegtuig boorde zich als een pijl meters diep in de drassige weide naast Café de Steenhoven in Wontrichem, langs de drukke weg Tiel-Deinze. Rampenplannen bestonden toen nog niet, wat voor verwarring zorgde bij de hulpdiensten, want het vliegtuig lag zo goed als op de grens van twee provincies. Op het kerkhof van Aarsele is een herdenkingsmonument voor de slachtoffers. De helft van hen, 37 van de 63, ligt er begraven. Het zijn bijna allemaal niet geïdentificeerde lichamen. Op 2 oktober 1944 begint de slag om de Schelde. Antwerpen was begin september 1944 al bevrijd door de Britten, toch was de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse haven en de Scheldemonding nog lang niet voorbij. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden sneuvelden nog in de slag om de Schelde, die 5 weken duurde. Er werden vliegende veebommen gedropt op de haven. In de stad en de randgemeenten vielen 4000 slachtoffers. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief over op 8 mei 1945. Vandaag in het jaar 1900 trouwen koning Albert I en koningin Elisabeth, toen nog kroonprins Albert en de Duitse hertogin Elisabeth. Albert kennen we als onze koning in de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook de koning die tijdens het bergbeklimmen in Marche-les-Dames om het leven kwam. Elisabeth was de derde koningin van ons land. Ze was zeer kunstwinnend. Ze beeldhouwde en speelde viool. De koningin Elisabeth-wedstrijd is naar haar genoemd. Haar voornaam kreeg ze van haar doopmeter en nicht, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, beter bekend als Sissi, die dezelfde voornaam had, Elisabeth dus. En kroonprinses Elisabeth is genoemd naar koningin Elisabeth. John Baird lukte erin om een pop in een beweegbaar beeld over te brengen. Met andere woorden, is op 2 oktober 1925 de televisie uitgevonden. Het duurde dan nog wel 3 maanden tot januari 1926 voor de eerste publieke demonstratie van de televisie in Londen plaatsvond. In 2023 maakte Amerikaanse turnster Simone Biles voor het eerst als vrouw ooit de Yuchenko Double Pike. Die werd tot dan toe alleen door mannen uitgevoerd. Het was tijdens het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen dat ze de sprong voor het eerst toonde, vandaag in 2023. De sprong kreeg intussen haar eigen naam, namelijk de Biles 2. In 1990 gaat het niet goed in Rwanda en onze Belgische para's worden naar daar gestuurd. In 1909 vallen toetjes van de Front Patriotique Rwandais, kortweg FPR, Rwanda binnen. Zij doen dat via Oeganda, omdat zij door dat land worden gesteund. Het zijn vooral de kinderen van de Tutsis, die in de jaren 60 uit Rwanda zijn gevlucht, die vandaag in 1990 Rwanda terug binnenvallen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen blijft de regering Habyarimana in Rwanda overeind en kunnen ze de Tutsis verdrijven. President Habyarimana voert een jaar later, in 1991, een meer democratische grondwet in en neemt meer Tutsis op in de regering. In het voorjaar van 1994 werd hij vermoord. Op 5 oktober 2011 is Steve Jobs overleden, maandag 15 jaar geleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeke toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.
0: Radio.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: nieuws. Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeek toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingen en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
1: Goedemorgen.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Wellendender.

0: in de Centrumschool. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West.
6: No milk today.
5: Gewoon gezellig. Met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tientallen dagen vermist was. De auto stond er een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege een geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Afvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten. Tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij, op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OHA Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamel puntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien. 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door, 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
0: Een blik op jouw regio.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle-Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingene en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
0: Ik luister regionaal Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.

0: zometeen meer mooie muziek. Eerst een korte vlucht in de geschiedenis van 2 oktober. Vandaag in 1971 stort een passagiersvliegtuig neer in Aarselen. Vandaag dus precies 55 jaar geleden. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Het Britse vliegtuig was op weg van London Heathrow naar Salzburg in Oostenrijk. Boven Aarselen hoorde men 2 doffe knallen. De staart brak af en het vliegtuig boorde zich als een pijl metersdiep in de drassige weide naast Café de Steenhoven in Wontergem, langs de drukke weg Tiel Deinzen. Rampenplannen bestonden toen nog niet, wat voor verwarring zorgde bij de hulpdiensten, want het vliegtuig lag, zo goed als, op de grens van 2 provincies. Op het kerkhof van Aarselen is een herdenkingsmonument voor de slachtoffers. De helft van hen, 37 van de 63, ligt er begraven. Het zijn bijna allemaal niet geïdentificeerde lichamen. Op 2 oktober 1944 begint de slag om de Schelde. Antwerpen was begin september 1944 al bevrijd door de Britten, toch was de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse haven en de Scheldemonding nog lang niet voorbij. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden sneuvelden nog in de slag om de Schelde, die 5 weken duurde. Er werden vliegende veebommen gedropt op de haven. In de stad en de randgemeenten vielen 4000 slachtoffers. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief over op 8 mei 1945. Vandaag in het jaar 1900 trouwen koning Albert I en koningin Elisabeth, toen nog kroonprins Albert en de Duitse hertogin Elisabeth. Albert kennen we als onze koning in de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook de koning die tijdens het bergbeklimmen in Marsledam om het leven kwam. Elisabeth was de derde koningin van ons land. Ze was zeer kunstminnend. Ze beeldhouwde en speelde viool. De koningin Elisabeth wedstrijd is naar haar genoemd. Haar voornaam kreeg ze van haar doopmeter en nicht, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, beter bekend als Sissi, die dezelfde voornaam had, Elisabeth dus. En kroonprinses Elisabeth is genoemd naar koningin Elisabeth. John Baird lukte erin om een pop in een beweegbaar beeld over te brengen. Met andere woorden, is op 2 oktober 1925 de televisie uitgevonden. Het duurde dan nog wel 3 maanden tot januari 1926 voor de eerste publieke demonstratie van de televisie in Londen plaatsvond. In 2023 maakte Amerikaanse turnster Simone Biles voor het eerst als vrouw ooit de Yuchenko Double Pike. Die werd tot dan toe alleen door mannen uitgevoerd. Het was tijdens het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen dat ze de sprong voor het eerst toonde, vandaag in 2023. De sprong kreeg intussen haar eigen naam, namelijk de Biles 2. In 1990 gaat het niet goed in Rwanda en onze Belgische para's worden naar daar gestuurd. In 1909 vallen toetjes van de Front Patriotique Rwandais, kortweg FPR, Rwanda binnen. Zij doen dat via Oeganda, omdat zij door dat land worden gesteund. Het zijn vooral de kinderen van de Tutsis, die in de jaren 60 uit Rwanda zijn gevlucht, die vandaag in 1990 Rwanda terug binnenvallen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen blijft de regering Habyarimana in Rwanda overeind en kunnen ze de Tutsis verdrijven. President Habyarimana voert een jaar later, in 1991, een meer democratische grondwet in en neemt meer Tutsis op in de regering. In het voorjaar van 1994 werd hij vermoord. Op 5 oktober 2011 is Steve Jobs overleden, maandag 15 jaar geleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tientallen dagen vermist was. De auto stond er een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege een geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Afvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten. Tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij, op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OHA Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamel puntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien, 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door, 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.

cigarette, start this day

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig!
5: Wait, wait, wait, wait the town and tell the people about the middle of this.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Alleen maar de mooiste muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingene en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
5: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
6: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossele uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle-Denderleeuwen over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingene en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het gaat nu dus de volgende uren over de strafmaat. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op dienstenchecks en kindergeld. En daar is weinig begrip voor. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd, zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gezin bijna 1000 euro meer dan in maart. In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zonnig vanmiddag 20 graden, ook in het weekend mooi nazomerweer. Het blijft vrij zonnig met temperaturen die rond de 20 graden zitten.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Radio Oost-West.

0: ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle Denderleeuwen over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingen en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Het blijft zonnig bij maximaal rond 20 graden en ook het weekend brengt prachtig nazomerweer. Het blijft zonnig met temperaturen die opnieuw klimmen tot 20, misschien zelfs 21 graden. Perfect normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

Zometeen meer mooie muziek, eerst een korte vlucht in de geschiedenis van 2 oktober. Vandaag in 1971 stort een passagiersvliegtuig neer in Aarselen, vandaag dus precies 55 jaar geleden. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Het Britse vliegtuig was op weg van London Heathrow naar Salzburg in Oostenrijk. Boven Aarselen hoorde men 2 doffe knallen. De staart brak af en het vliegtuig boorde zich als een pijl metersdiep in de drassige weide naast café De Steenoven in Wontergem, langs de drukke weg Tiel Deinzen. Rampenplannen bestonden toen nog niet, wat voor verwarring zorgde bij de hulpdiensten, want het vliegtuig lag, zo goed als, op de grens van 2 provincies. Op het kerkhof van Aarselen is een herdenkingsmonument voor de slachtoffers. De helft van hen, 37 van de 63, ligt er begraven. Het zijn bijna allemaal niet geïdentificeerde lichamen. Op 2 oktober 1944 begint de slag om de Schelde. Antwerpen was begin september 1944 al bevrijd door de Britten, toch was de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse haven en de Scheldemonding nog lang niet voorbij. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden sneuvelden nog in de slag om de Schelde, die 5 weken duurde. Er werden vliegende veebommen gedropt op de haven. In de stad en de randgemeenten vielen 4000 slachtoffers. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief over op 8 mei 1945. Vandaag in het jaar 1900 trouwen koning Albert I en koningin Elisabeth, toen nog kroonprins Albert en de Duitse hertogin Elisabeth. Albert kennen we als onze koning in de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook de koning die tijdens het bergbeklimmen in Marsledam om het leven kwam. Elisabeth was de 3e koningin van ons land. Ze was zeer kunstminnend. Ze beeldhouwde en speelde viool. De koningin Elisabeth wedstrijd is naar haar genoemd. Haar voornaam kreeg ze van haar doopmeter en nicht, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, beter bekend als Sissi, die dezelfde voornaam had, Elisabeth dus. En kroonprinses Elisabeth is genoemd naar koningin Elisabeth. John Baird lukte erin om een pop in een beweegbaar beeld over te brengen. Met andere woorden is op 2 oktober 1925 de televisie uitgevonden. Het duurde dan nog wel 3 maanden tot januari 1926 voor de eerste publieke demonstratie van de televisie in Londen plaatsvond. In 2023 maakte Amerikaanse turnster Simone Biles voor het eerst als vrouw ooit de Yuchenko Double Pike. Die werd tot dan toe alleen door mannen uitgevoerd. Het was tijdens het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen dat ze de sprong voor het eerst toonde, vandaag in 2023. De sprong kreeg intussen haar eigen naam, namelijk de Biles 2. In 1990 gaat het niet goed in Rwanda en onze Belgische para's worden naar daar gestuurd. In 1909 vallen toetjes van de Front Patriotique Rwandais, kortweg FPR, Rwanda binnen. Zij doen dat via Oeganda, omdat zij door dat land worden gesteund. Het zijn vooral de kinderen van de Tutsis, die in de jaren 60 uit Rwanda zijn gevlucht, die vandaag in 1990 Rwanda terug binnenvallen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen blijft de regering Habyarimana in Rwanda overeind en kunnen ze de Tutsis verdrijven. President Habyarimana voert een jaar later, in 1991, een meer democratische grondwet in en neemt meer Tutsis op in de regering. In het voorjaar van 1994 werd hij vermoord. Op 5 oktober 2011 is Steve Jobs overleden, maandag 15 jaar geleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt. Radio Oost-West,
1: kom on gezellig. Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline. Zowel de leerlingen van het basis als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord. Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Vlaams minister-president Matthias Diependaele erkent dat de begroting pijn doet. Er is niemand die over deze oefening triomfantelijk zal doen, reageert hij na de striemende kritiek vanuit de oppositie. Maar we zijn ervan overtuigd dat we dit doen in het belang van de Vlaming. Want te veel uitgeven is niet in het belang van de Vlamingen. Op lange termijn komt dat altijd terug en ontploft het in uw gezicht. Diependaele maakt zich ook sterk dat het begrotingsakkoord maximaal de groeimotoren gevrijwaard heeft. Zijn reactie op de streamende kritiek van de oppositie was wel opvallend kort. Op de wereldbeker korte baanzwemmen heeft Lucas Anvaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch recordtijd en verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Blijft zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer. Zonnig en temperaturen tot 20 graden.
1: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
4: Radio Oost-West. Uno, dos, un, dos, tres.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

namiddag. Radio Oost-West. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle-Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingene en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De rest van de dag zonnig bij 20 graden. Ook in het weekend is er zon. Soms wel wat wolken, maar het blijft droog. De maxima rond 20 graden en dat is ook zondag zo. Perfect normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
5: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
1: Is dit Radio Oostwest.

Zometeen meer mooie muziek, eerst een korte vlucht in de geschiedenis van 2 oktober. Vandaag in 1971 stort een passagiersvliegtuig neer in Aarselen, vandaag dus precies 55 jaar geleden. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Het Britse vliegtuig was op weg van London Heathrow naar Salzburg in Oostenrijk. Boven Aarselen hoorde men 2 doffe knallen. De staart brak af en het vliegtuig boorde zich als een pijl metersdiep in de drassige weide naast Café de Steenhoven in Wontergem, langs de drukkeweg Tiel Deinzen. Rampenplannen bestonden toen nog niet, wat voor verwarring zorgde bij de hulpdiensten, want het vliegtuig lag, zo goed als, op de grens van 2 provincies. Op het kerkhof van Aarselen is een herdenkingsmonument voor de slachtoffers. De helft van hen, 37 van de 63, ligt er begraven. Het zijn bijna allemaal niet geïdentificeerde lichamen. Op 2 oktober 1944 begint de slag om de Schelde. Antwerpen was begin september 1944 al bevrijd door de Britten, toch was de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse haven en de Scheldemonding nog lang niet voorbij. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden sneuvelden nog in de slag om de Schelde, die 5 weken duurde. Er werden vliegende veebommen gedropt op de haven. In de stad en de randgemeenten vielen 4000 slachtoffers. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief over op 8 mei 1945. Vandaag in het jaar 1900 trouwen koning Albert I en koningin Elisabeth, toen nog kroonprins Albert en de Duitse hertogin Elisabeth. Albert kennen we als onze koning in de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook de koning die tijdens het bergbeklimmen in Marsledam om het leven kwam. Elisabeth was de 3de koningin van ons land. Ze was zeer kunstminnend. Ze beeldhouwde en speelde viool. De koningin Elisabeth-wedstrijd is naar haar genoemd. Haar voornaam kreeg ze van haar doopmeter en nicht, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, beter bekend als Sissi, die dezelfde voornaam had, Elisabeth dus. En kroonprinses Elisabeth is genoemd naar koningin Elisabeth. John Baird lukte erin om een pop in een beweegbaar beeld over te brengen. Met andere woorden, is op 2 oktober 1925 de televisie uitgevonden. Het duurde dan nog wel 3 maanden tot januari 1926 voor de eerste publieke demonstratie van de televisie in Londen plaatsvond. In 2023 maakte Amerikaanse turnster Simone Biles voor het eerst als vrouw ooit de Yuchenko Double Pike. Die werd tot dan toe alleen door mannen uitgevoerd. Het was tijdens het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen dat ze de sprong voor het eerst toonde, vandaag in 2023. De sprong kreeg intussen haar eigen naam, namelijk de Biles 2. In 1990 gaat het niet goed in Rwanda en onze Belgische para's worden naar daar gestuurd. In 1909 vallen toetjes van de Front Patriotique Rwandais, kortweg FPR, Rwanda binnen. Zij doen dat via Oeganda, omdat zij door dat land worden gesteund. Het zijn vooral de kinderen van de Tutsis, die in de jaren 60 uit Rwanda zijn gevlucht, die vandaag in 1990 Rwanda terug binnenvallen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen blijft de regering Habyarimana in Rwanda overeind en kunnen ze de Tutsis verdrijven. President Habyarimana voert een jaar later, in 1991, een meer democratische grondwet in en neemt meer Tutsis op in de regering. In het voorjaar van 1994 werd hij vermoord. Op 5 oktober 2011 is Steve Jobs overleden, maandag 15 jaar geleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine. MUZIEK

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
6: Wij doen het voor jou.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen, zegt bevoegd minister Van Bossuyt. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Maar hij wil dan in ons land blijven. Belangrijk is dat hij wel zijn Belgische nationaliteit verloor bij zijn veroordeling en dus moet hij terug naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat is geweigerd. Van Bossuyt liet eerder weten dat ze er alles zal aan doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt, de ouderen mochten naar huis. De politie doorzoekt de school met een explosieve hond, maar tot nu toe is er niets gevonden. In Brugge zit de assisejury samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan een moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok kreeg hij nog het laatste woord. Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag zonnig bij 20 graden. Ook in het weekend is er zon. Soms wel wat wolken, maar het blijft droog. De maxima rond 20 graden en dat is ook zondag zo. Perfect normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Veel mooie muziek.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
3: Dit is Weekendstart.
0: Harry.
4: Weekendstart.
3: Weekendstart met Harry.
2: Radio Oost-West.
5: What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

vervulde de zomerse gedachten en de paar zomerse dagen die we doormaakten de voorbije week nog eens dat gegeven in, hè? Met Heaven is a Place on Earth. En je hoorde Belinda Carlisle als inzet voor aflevering 423 op deze eerste vrijdag van de maand oktober. Welkom bij Radio Oostwest. Dit is Weekendside tot 7 uur.

In de jaren 60 en begin jaren 70 waren ze wel heel eventjes zeer populair. Deze Sir Douglas Quintet met Mendocino. Wat ook populair is bij de luisteraars van Radio Oost-West, dat is Hoogweg 16. En dat is niet alleen het studioadres van Radio Oost-West, maar daar kan je ook elke eerste zondag van de maand naartoe voor het live infotainment programma Hoogweg 16. En dat gaat door nu, komende zondag, vanaf 10 uur tot 1 uur in de namiddag. En als je erbij wil zijn, nou, gewoon je GPS eventjes instellen op Hoogweg 16 in Wingene.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Weekendstart
1: met Harry.

Speciaal voor alle Swifties. Taylor Swift. En dat was Open Light. Uit het album The Life of a Showgirl. Ik weet niet of je een fervent tv-kijker bent. Maar tegenwoordig ja, zie je overal wel reclames opduiken. Tussen in de programma's en ook in de programma's zelf. En valt het jou op dat in de huidige tijden, het laatste jaar, enorm veel oude platen gebruikt worden om als backing te dienen, hè, dus als muziekje te dienen, om die commercial te ondersteunen. Bijvoorbeeld Blondie met Heart of Glass. Je hebt er nog diverse die zo opduiken. Plastic Bertrand, Ça plaît pour moi. En ik hoorde in de loop van de voorbije week er nog eentje opduiken. En we gaan samen eventjes ontdekken om te zien of je weet over wie ik het heb.

een serie van bekende oude platen die tegenwoordig her en der gebruikt worden in de diverse tegenwoordige tv-reclamecommercials, was dit er eentje waarvan je denkt, als je die hoort in die reclame, je hoort maar een heel korte sample, maar dit was hem. Patrick Coley met Manor G. En dat was een man die in 1981 deze opname uitbracht. En toen heel fel verward werd met Giorgio Moroder, de producer van bijvoorbeeld Donna Summer, I Feel Love en diverse andere nummers uit de jaren 70. Maar hij brak dan toch ook heel hard door met die andere waar hij razend populair mee werd. Patrick Coley met Do You Wanna Funk, herinnert u zich dat nog? Welkom bij Weekend Starts. Het is vrijdag

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
5: Weekend start met Harry.

Ach, heerlijk om dit nog eventjes te kunnen horen en te kunnen beluisteren. Barry White met I'm Gonna Love You, Just a Little Bit More. Hit die hij toen had in 1973. Zeg, je weet het hè, bij Radio Oost-West is er altijd wel ergens iets te doen. En Trivoce ligt nu achter de rug, die vorige week doorging in CC De Wissel in Zevenzeelen. Maar er is alweer een andere activiteit. En dat is op zondag 8 november. Is er de herfsthappening. En deze gaat opnieuw door op het studioadres van Radio Oost-West. En dat is gepaard met een open deur bij Radio Oost-West. Dus dan kan je ons eens zien. En niet alleen horen. Ja, ja. Vanaf 12 uur kan je er terecht voor heerlijke hutsepot à volonté. Maar als je dat niet lust, is er ook nog een koude schotel. Dan te hopen dat het die dag niet te koud wordt natuurlijk. Hè? Vanaf 14 uur is er cafetaria. En mocht je daar meer informatie over wensen, over de herfsthappening van Radio Oost-West op zondag 8 november, dan bezoek je natuurlijk eventjes de website via radiooostwest.nl.

Zie maar weer dat Radio 6 de mensen samenbrengt. Ook op zondag 8 november. Want dan is er weer de herfsthebbering van Radio Oost-West. Je kan er meer informatie over vinden via de website radioostwest.be. Nog tot 7 uur hoor je zich hier, de hits en de souvenirs, samen met mezelf, Harry, in dit programma Weekendstars.

Leuk hè, dat was Teddy Swims en Mr. Know It All. Harry, hoor je niet zeggen dat hij alles weet, ik weet veel. Maar de mensen die echt heel veel weten, dat zijn de mensen en medewerkers van het regionaal nieuws en weer. Die hoor je zometeen om 6:00.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle-Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingen en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder en dus koelt het flink af tot 10 graden. In het weekend wat zon met soms wolken, maxima 20 graden. Dat is ook begin volgende week zo. En dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
5: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
6: Dit is Weekendstart.
7: Harry.
6: Weekendstart. Weekendstart met Harry. Radio
8: Oost-West. What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

1984 was het niet alleen een dijk van een hit in de regionale discotheken, maar ook op de radio's toen in die tijden. Frankie Goes to Hollywood en dat was Relax. En mocht je zich nog herinneren uit welk album het komt, of net niet, wel, dan vertel ik het u gewoon eventjes tussendoor. Welcome to the Pleasure Dome. En dat is voor een stukje ook op vrijdag jouw place to be. Via Radio Oost-West. Want dan hoor je Weekends uit op vrijdag tussen 5 en 7 uur. We zijn inmiddels aan deel 2 van aflevering 423. En mocht je willen reageren op dit programma, nou dan doe je dat gewoon. Schrijf eens een berichtje via info@radiooostwest.be.

woord van eer. Nou, zo eerlijk is Harry altijd. On My Word. En je hoorde nog eens een opname uit de beginjaren van Sir Cliff Richard. De man die is nog altijd netjes bezig. Iets kalmer dan vroeger. Maar als je zijn Facebook volgt, dan poppen af en toe wel een aantal foto's op waarvan je denkt van, nou, die ziet er nog bijzonder goed uit voor zijn leeftijd. Als je het allemaal eens wilt meemaken, wel, dan kan je terecht bij Hoogweg 16, bij het live infotainment programma van Radio Oost-West. Het gaat terug door, het seizoen is terug opgestart en dat start nu komende zondag om 10 uur. En het duurt tot 1 uur in de namiddag. En dat kan je allemaal live volgen in Studio 2 met een happie en een drankje als je dat wilt. En ja, daar ben je vriendelijk op uitgenodigd.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Weekendstart
1: met Harry.

vraag je. Weet je wie dit was? Dit was, dames en heren, mijn broer uit Jamaica. Vernon, oftewel a.k.a. Singing Vernon. En dit is een van zijn nieuwe platen die hij vorige week uitbracht. Met Pray Every Day. Je hoort de plaatsen wel nog een paar keer in de komende weken. Want ik vind het een heerlijk, heerlijk muziekje. Zeg, nog eventjes afspreken om samen te komen misschien. Dat kan je doen op zaterdag 17 oktober. Want dan is de mobiele studio terug zijn stal uit. Ja, dan zijn we te gast in Tilt in de Kringwinkel. Daar kan je ons live aan het werk zien. En mocht u zelf ook eventjes wat informatie willen over de mobiele studio, om het bij jou in de regio binnen te brengen, een boeking te doen, wel, bel dan eventjes naar 0468-177720. Dat is 0468-177720.

Een van zijn mooie platen die hij ooit maakte uit het album Every Picture Tells a Story. Rod Stewart en Maggie May. Een opname die dateerde uit 1971. En die generatie van de Rolling Stones, inclusief ook Rod Stewart, ja, die is niet uit te roeien, hè? Die doen lekker door. Maar volgend jaar in 2027 besliste Rod Stewart om zijn allerlaatste wereldtournee te doen. Hij start met zijn tournee in zijn thuisland. Hij is in feite een Schot, maar laat ons zeggen in zijn thuisland de UK, United Kingdom. En de geruchten gaan dat hij ook België zou aandoen. Dus misschien eventjes Google opengooien als je houdt van Rod Stewart. En eventjes zoeken op optredens 2027 van zijn hoogheid Rod Stewart. Altijd leuk om mee te nemen, hè?

74, vast een van de meest bekende platen uit die tijd. Sheriff Dean en Do You Love Me? Yes, I do. Nou ja, zeg, als je de hits een beetje volgt, de historiek van de hits, dan kom je vaak zaken tegen waarvan je denkt van, hey, dat heb ik nog gehoord. Niet in die uitvoering, maar met een soortgelijke titel. Herinnert u zich nog de plaat van Meteor? Met Dat is wat mijn mama zei. Wel, ooit in de jaren 70 bracht een artiest Junior een prima plaat uit die nog altijd graag gedraaid wordt op radio. En die heette Mama Used to Say.

Het zou interessant zijn om dat eens na te vragen bij Meteor. Of gij deze plaat kent uit het heet verleden. Mama used to say. Het was misschien een aanleiding voor zijn single die hij een paar jaar terug geleden uitbracht. Met dat was wat mijn mama zei. Nou ja, goed. Tot 7 uur hoor je nog altijd Harry die het jou vertelt via Radio Oostwest. Met enige hits en souvenirs.

Er zijn tal van fans van Laura Tesoro. En daarom draaien we ook haar platen hier bij Radio Oost-West. Met deze Plastic Paradise. Een opname die ze maakte in de zomer 2026. Het werd net geen zomerhit dit jaar. Maar goed, wat niet is, kan nog altijd komen in de toekomst. Nou, dit was het dan weer. Het programma Weekendstart op je vrijdag. We zijn vandaag 2 oktober, de eerste vrijdag van de maand oktober. En let op, want op het eind van de maand, de laatste zondag, is het straks alweer wintertijd. Nou. Dit was aflevering 423. Ik dank u, hooggezelschap, voor uw aanwezigheid aan de luidspreker bij de radio. Of als je ergens in de auto zit, wie weet. Ik hoop dat u genoten hebt van de gids en de souvenirs. Ik wens jou heel veel vriendschap, gezelligheid en liefde voor het komende weekend en de komende week. En vergeet niet, aanstaande zondag vanaf 10 uur, Hoogweg 16.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Gemengde reacties nu het Assize proces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie geen sprake. Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, zegt zijn advocaat. Hij kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat er niet meer om de feiten zelf, maar eventueel of er fouten zijn gemaakt tijdens het proces. Ex-politica Siam El Kaoukibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En, mocht ze schuldig zijn, vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens de advocaat overschreden is. El Kaoukibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat. El Kaoukibi geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar zegt dat die nooit bewust zijn gemaakt. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand verder. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves halen. Dat heeft de Franse president Macron gezegd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanochtend dreigde president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niks uit de reserves wordt gehaald. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte en pakte brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Radio Vanavond en vannacht helder, minima 10 graden. Het weekend is zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook begin volgende week zo.
3: De avond van Oost-West.

0: Allez, viens.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radiooostwest.be.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnes de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: zometeen meer mooie muziek, eerst een korte vlucht in de geschiedenis van 2 oktober. Vandaag in 1971 stort een passagiersvliegtuig neer in Aarselen, vandaag dus precies 55 jaar geleden. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Het Britse vliegtuig was op weg van London Heathrow naar Salzburg in Oostenrijk. Boven Aarselen hoorde men 2 doffe knallen. De staart brak af en het vliegtuig boorde zich als een pijl metersdiep in de drassige weide naast Café de Steenoven in Wontreghem, langs de drukke weg Tiel-Deinzen. Rampenplannen bestonden toen nog niet, wat voor verwarring zorgde bij de hulpdiensten, want het vliegtuig lag, zo goed als, op de grens van 2 provincies. Op het kerkhof van Aarselen is een herdenkingsmonument voor de slachtoffers. De helft van hen, 37 van de 63, ligt er begraven. Het zijn bijna allemaal niet geïdentificeerde lichamen. Op 2 oktober 1944 begint de slag om de Schelde. Antwerpen was begin september 1944 al bevrijd door de Britten, toch was de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse haven en de Scheldemonding nog lang niet voorbij. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden sneuvelden nog in de slag om de Schelde, die 5 weken duurde. Er werden vliegende veebommen gedropt op de haven. In de stad en de randgemeenten vielen 4000 slachtoffers. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief over op 8 mei 1945. Vandaag in het jaar 1900 trouwen koning Albert I en koningin Elisabeth, toen nog kroonprins Albert en de Duitse hertogin Elisabeth. Albert kennen we als onze koning in de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook de koning die tijdens het bergbeklimmen in Marschledam om het leven kwam. Elisabeth was de 3e koningin van ons land. Ze was zeer kunstminnend. Ze beeldhouwde en speelde viool. De koningin Elisabeth-wedstrijd is naar haar genoemd. Haar voornaam kreeg ze van haar doopmeter en nicht, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, beter bekend als Sissi, die dezelfde voornaam had, Elisabeth dus. En kroonprinses Elisabeth is genoemd naar koningin Elisabeth. John Baird lukte erin om een pop in een beweegbaar beeld over te brengen. Met andere woorden is op 2 oktober 1925 de televisie uitgevonden. Het duurde dan nog wel 3 maanden tot januari 1926 voor de eerste publieke demonstratie van de televisie in Londen plaatsvond. In 2023 maakte Amerikaanse turnster Simone Biles voor het eerst als vrouw ooit de Yuchenko Double Pike. Die werd tot dan toe alleen door mannen uitgevoerd. Het was tijdens het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen dat ze de sprong voor het eerst toonde, vandaag in 2023. De sprong kreeg intussen haar eigen naam, namelijk de Biles 2. In 1990 gaat het niet goed in Rwanda en onze Belgische para's worden naar daar gestuurd. In 1909 vallen toetjes van de Front Patriotique Rwandais, kortweg FPR, Rwanda binnen. Zij doen dat via Oeganda, omdat zij door dat land worden gesteund. Het zijn vooral de kinderen van de Tutsis, die in de jaren 60 uit Rwanda zijn gevlucht, die vandaag in 1990 Rwanda terug binnenvallen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen blijft de regering Habyarimana in Rwanda overeind en kunnen ze de Tutsis verdrijven. President Habyarimana voert een jaar later, in 1991, een meer democratische grondwet in en neemt meer Tutsis op in de regering. In het voorjaar van 1994 werd hij vermoord. Op 5 oktober 2011 is Steve Jobs overleden, maandag 15 jaar geleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: zondagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingene en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Laten we vannacht helder, minima 10 graden. Het weekend wordt zonnig met soms wat wolken, maxima 20 graden. En dat is ook begin volgende week zo.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfstheffening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Jij staat in.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oostwest. Gewoon gezellig.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er wordt gestaakt op maandag 12 oktober op het spoor. Dat meldt de Socialistische Bond. De NMBS bereidt een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. En ook bij de VRT gaan ze staken. Vrijdag 9 oktober is de landbetoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt er 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door inflatie. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus, blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren er dat nog meer, maar toen waren er speciale regels omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. Radio En de Rode Duivels zijn begonnen aan hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuiper, Dodi Lubjako en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaar. Maar geen Romelu Lukaku dus in de spits, maar die kan later wel invallen. Vanavond en vannacht helder, minima 10 graden. Het weekend blijft zonnig met soms wat wolken en maxima dan rond 20 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingerden. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.

0: vanavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossele uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle-Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingene en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. Het is voor vanavond en vannacht een heldere nacht. Temperaturen rond 9 à 12 graden. Morgen komt de zon erdoor. Hier en daar wat wolken, 20 graden. Voor zondag hetzelfde weerbeeld.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.

0: Zometeen meer mooie muziek, eerst een korte vlucht in de geschiedenis van 2 oktober. Vandaag in 1971 stort een passagiersvliegtuig neer in Aarselen, vandaag dus precies 55 jaar geleden. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Het Britse vliegtuig was op weg van London Heathrow naar Salzburg in Oostenrijk. Boven Aarselen hoorde men 2 doffe knallen. De staart brak af en het vliegtuig boorde zich als een pijl metersdiep in de drassige weide naast Café de Steenoven in Wontreghem, langs de drukke weg Tiel-Deinzen. Rampenplannen bestonden toen nog niet, wat voor verwarring zorgde bij de hulpdiensten, want het vliegtuig lag, zo goed als, op de grens van 2 provincies. Op het kerkhof van Aarselen is een herdenkingsmonument voor de slachtoffers. De helft van hen, 37 van de 63, ligt er begraven. Het zijn bijna allemaal niet geïdentificeerde lichamen. Op 2 oktober 1944 begint de slag om de Schelde. Antwerpen was begin september 1944 al bevrijd door de Britten, toch was de Tweede Wereldoorlog in de Antwerpse haven en de Scheldemonding nog lang niet voorbij. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden sneuvelden nog in de slag om de Schelde, die 5 weken duurde. Er werden vliegende veebommen gedropt op de haven. In de stad en de randgemeenten vielen 4000 slachtoffers. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief over op 8 mei 1945. Vandaag in het jaar 1900 trouwen koning Albert I en koningin Elisabeth, toen nog kroonprins Albert en de Duitse hertogin Elisabeth. Albert kennen we als onze koning in de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook de koning die tijdens het bergbeklimmen in Marsledam om het leven kwam. Elisabeth was de 3e koningin van ons land. Ze was zeer kunstminnend. Ze beeldhouwde en speelde viool. De koningin Elisabeth-wedstrijd is naar haar genoemd. Haar voornaam kreeg ze van haar doopmeter en nicht, de keizerin van Oostenrijk-Hongarije, beter bekend als Sissi, die dezelfde voornaam had, Elisabeth dus. En kroonprinses Elisabeth is genoemd naar koningin Elisabeth. John Baird lukte erin om een pop in een beweegbaar beeld over te brengen. Met andere woorden, is op 2 oktober 1925 de televisie uitgevonden. Het duurde dan nog wel 3 maanden tot januari 1926 voor de eerste publieke demonstratie van de televisie in Londen plaatsvond. In 2023 maakte Amerikaanse turnster Simone Biles voor het eerst als vrouw ooit de Yuchenko Double Pike. Die werd tot dan toe alleen door mannen uitgevoerd. Het was tijdens het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen dat ze de sprong voor het eerst toonde, vandaag in 2023. De sprong kreeg intussen haar eigen naam, namelijk de Biles 2. In 1990 gaat het niet goed in Rwanda en onze Belgische para's worden naar daar gestuurd. In 1909 vallen toetjes van de Front Patriotique Rwandais, kortweg FPR, Rwanda binnen. Zij doen dat via Oeganda, omdat zij door dat land worden gesteund. Het zijn vooral de kinderen van de Tutsis, die in de jaren 60 uit Rwanda zijn gevlucht, die vandaag in 1990 Rwanda terug binnenvallen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen blijft de regering Habyarimana in Rwanda overeind en kunnen ze de Tutsis verdrijven. President Habyarimana voert een jaar later, in 1991, een meer democratische grondwet in en neemt meer Tutsis op in de regering. In het voorjaar van 1994 werd hij vermoord. Op 5 oktober 2011 is Steve Jobs overleden, maandag 15 jaar geleden. Dat is voor maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependalen zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in een jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener SD Works. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld, de betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro Eijsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die er deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien glad strijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800.000 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vast ligt. Brouwerij De Poes uit Tielt heeft weer een nieuw biertje toegevoegd aan het gamma. Dit keer pakt de brouwer uit met De Poes tarwebier. Het nieuwe bier is geïnspireerd op het Duitse Weizen en op het Belgische witbier. Het witteke, zoals ze het noemen, wordt gebrouwen met gelijke delen tarwemout en gerstemout. NV Rossel uit Tielt neemt het handelsfonds van NV Alea in Welle Denderleeuw over. De dagelijkse werking blijft wel voorlopig ongewijzigd. Daarmee voegt het staalhandelbedrijf, dat actief is in Tielt, in de eerste plaats productiecapaciteit toe aan zijn activiteiten. Alea is sterk in poetrellen en betonijzer en brengt productie bij, iets wat men in Tielt op vandaag niet op dezelfde manier in huis heeft. De locatie blijft dezelfde en ook het vertrouwde team blijft aan boord. Het oudercomité van de Centrumschool organiseert morgen al voor de 19e keer de Wingense Wijnbeurs in de Verrekijker. 7 wijnhandelaars en wijnbouwers stellen er samen zowat 80 wijnen voor. Sinds de eerste editie in 2008 is het evenement een vaste waarde geworden in Wingen en omgeving. Bezoekers kunnen hun favorieten bestellen die eind oktober geleverd worden en afgehaald kunnen worden in de Centrumschool. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Na een marathondebat van 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de regering goedgekeurd. Zoals verwacht stemde de meerderheid voor, oppositie tegen. Nu de begrotingsplannen definitief zijn, kan minister-president Diependare zich focussen op andere dossiers, waaronder de aanstelling van een definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Het parlement is opgelucht, de oppositie is boos. Er is een positief signaal voor de arbeidsmarkt. Voor het eerst in een jaar tijd willen meer Vlaamse bedrijven extra personeel aanwerven. 3 op 10 werkgevers plannen nieuwe vacatures, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverleneres The Works. Al is er ook wel een keerzijde natuurlijk, want heel wat bedrijven overwegen ook nog ontslagen. Nationaal gezien liggen de cijfers in dezelfde lijn. Ook daar wil bijna 30% aanwerven. In Wallonië zijn intussen meer dan 50 jongeren opgepakt bij nieuwe studentenprotesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep de situatie opnieuw uit de hand. Agenten werden bekogeld, de betogers dreigden ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De meeste van de opgepakte jongeren zijn minderjarig. In Frankrijk neemt het scholierenprotest tegen het lerarentekort intussen monstrueuze proporties aan. Gisteren zijn al 1700 mensen opgepakt, wat het totaal sinds maandag op 5000 brengt. In Marseille werd een brandweerwagen in brand gestoken. In het oosten sloegen jongeren een agent bewusteloos. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een vuurwerkbom. De materiële schade loopt in de miljoenen. Sport. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Padro IJsden. De 59-jarige Ferreira volgt Stijn Steijnen op, die er deze week zelf opstapte na de tegenvallende resultaten. Ferreira heeft als coach een pak ervaring op de teller bij onder meer Club Brugge, Racing Genk en Beveren. En in Portugal moet een crisisberaad de plooien gladstrijken tussen Cristiano Ronaldo en de voetbalbond. Ronaldo verliet misnoegd de nationale ploeg met zijn privéjet nadat de bondscoach hem een hele match op de bank zette. Volgens Portugese media dreigt het definitieve einde van Ronaldo als international, maar de bond wil volgende week toch nog een reddingspoging ondernemen. We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Wie had ooit kunnen voorspellen dat wat er komen zou mij nog jarenlang zou kwellen, al mijn bloedvatten vernauwd. Wie had mij uit kunnen leggen wat ik niet weten wou, hoe alles zou

liefde gul als regenbogen, zag je schuilend in je lach, je fonkelende ogen. Als ik die nu nog eens zag, ik had jou nog zoveel te vertellen over het leven en de dood, over vriendschap en de toekomst.

Hé, maar ik zal sterk staan in het leven, want dat heb ik jou beloofd. Je hebt gevochten als de leeuwen in het aanschijn van de dood. Ondanks de vuurzee in jouw ogen, die met tranen werd gedoofd, vertelde jij me zonder

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vlaanderen bespaart zo'n 240 miljoen euro via het gemeentefonds. Dat betekent voor heel veel steden en gemeenten een streep door de rekening. Voor Tielt betekent het concreet dat het vanaf 2028 per jaar ongeveer 800 à 900.000 euro minder zal binnenkrijgen dan verwacht. En dat op het moment dat de meerjarenplanning vastlegt.